wɔn obi yampo na fɛsɛ kɔ ne bakɔ boarding school ɛna yɛakyerɛ category schools no yɛdeyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛy
at boarding.